0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Lokeren is de E17 in de richting van Antwerpen nog altijd volledig dicht. Rond 7 uur gisteravond gebeurde daar een ongeval met een vrachtwagen. Journaliste Tanita de Meij heeft meer details.
3: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor eigenlijk op het wegdek terechtgekomen. De snelweg is afgesloten. Het wegdek is dus beschadigd aan het agentschap Wegen en Verkeer komt ter plaatse om te bekijken hoe ze dat zo snel mogelijk kunnen herstellen.
2: Het is voorlopig onduidelijk wanneer de snelweg weer open kan. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Woensdag werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk. 0-0 tegen LNZ Tcherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag kan hier en daar beginnen met mist of nevel. Na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen meer zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Lokeren is de E17 in de richting van Antwerpen nog altijd volledig dicht. Rond 7 uur gisteravond gebeurde daar een ongeval met een vrachtwagen. Journaliste Tanita de Meij heeft meer details.
3: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor eigenlijk op het wegdek terechtgekomen. De snelweg is afgesloten. Het wegdek is dus beschadigd en het agentschap Wegen en Verkeer komt ter plaatse om te bekijken hoe ze dat zo snel mogelijk kunnen herstellen.
2: Het is voorlopig onduidelijk wanneer de snelweg weer open kan. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Woensdag werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk. 0-0 tegen LNZ Tcherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag kan hier en daar beginnen met mist of nevel. Na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen meer zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobokken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Dag Robert, storen we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is er ook bij.
8: Hallo.
7: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
8: Allee maar, dat past toch nog?
7: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro. Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come. Geniet er maar van, jongen.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci, Imobiep.
12: Aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede stelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoeven.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
4: aha. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De E17 in Lokeren is opnieuw vrij. Die was sinds gisteravond volledig versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de hulpdienst hebben heel de nacht doorgewerkt. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
6: Die uitgebrande vrachtwagen is moeten getakeld worden en men heeft ook veel aandacht moeten besteden aan het wegdek dat beschadigd is geraakt. Je rijdt daar vanochtend nog wel over een mat van korrels. De brandweer heeft die korrels aangebracht om eventuele olieresten nog te kunnen laten opzuigen. Maar voorst is de snelweg dus perfect vrij en kan je er weer door.
5: Door de schade moet het wegdek op een later moment wel nog hersteld worden. De cel vermiste personen kreeg al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Oneinde, provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was daar op reis met haar familie. Ze stapte achterop bij een jongen met een quad. Die verloor de controle over het stuur en stortte van de kliffen in zee. Het meisje overleefde het niet. De bestuurder raakte gewond. Spanje heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Frankrijk vraagt dan weer Europese hulp in de strijd tegen de bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux. In Oekraïne eist de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn functie terug, nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen dat ontslag. Hij werd ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook aan de deur gezet. President Zelensky heeft Fedorov een andere ministerpost aangeboden, maar hij wil enkel terugkeren op Defensie. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na een rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk 0-0 tegen LNZ Cherkasy. Uit Oekraïne is dat een ploeg. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon, maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
3: Good morning.
12: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen.
13: Goedemorgen.
14: Inderdaad, het is weer 8 uur geweest. Het is 5 over 8 om precies te zijn. Hey, luister, een hele goedemorgen. Live op het Sint-Anneke is dit Goedemorgen Antwerpen tot een uur of 10 met Maria Elvis aan de telefoon en Danny van Tichelen achter de microfoon. Het is vrijdag 24 juli 2026. Het is bewolkt op het Sint-Anneke, maar we hebben toch een graad of 4, 25 te goed vandaag. En als ik dat allemaal mag geloven, dan gaan we volgende week weer al vlotjes naar de 30 graden en meer zelfs. De zomer is in het land, inderdaad. Natuurlijk was het gisteravond weer een hoogdag hier op het Sint-Anneke, want gisteravond was het weer swing and jive en popcornavond in onze feesttent. En wat was het weer gezellig, wat was het weer goed vol. Volgende week doen we het weer terug opnieuw over volgende week donderdag. Vanaf 8 tot middernacht, swing and jive en popcornavonden. Hier live op het Sint-Annekeplage. Als je het eens wilt meemaken, het is allemaal gratis. Natuurlijk gaat het leven voort, want vandaag staat er weer al iets anders op het programma. Vanmiddag zijn we te gast op het Griffier Schoppenplein in Borgerhout. Daar spelen we live vanaf een uur of 1 tot een uur of 5. En ook daar is het gratis om eens een dansje te kunnen komen placeren. Vanmiddag dus Griffier Schoppenplein in Borgerhout.

Olfa, laten we eraan beginnen. Je weet, als je aan tafel zit, laat het u smaken. En wij beginnen met een hartverwarmend nummer van mijn allerbeste vriend. You Are Always In My Heart van Jerry Vale.

0: goodbye.
1: Een stommetje op de radio met I Can't Say Goodbye. Je hebt allemaal de groeten, luisteraar, van onze collega en goede vriend Willem van Walen. Hij zit in Noorwegen en het is daar koud, heeft hij mij niet verteld. Het is er maar 14 graden. Ja, Willem, direct terugkomen, jongen. Hier is veel warmer. Of laat ons verder gaan met de muziek. Dit zijn de heren en dames die ooit het Songfestival wonnen. The Brotherhood of Man. Yep,

0: En met de dag, als ik jouw nachten delen mag.
1: Je weet dat je nog altijd kunt stemmen, luisteraar, van onze top 1000. Vergeet het eens niet, als je het nog niet gedaan hebt, bel eens naar ons Maria, ons Maria Elvis. Hè? En ik laat je vrij, maar blijf bij mij. De one and only Rob de Nijs.

0: when I found you.
1: We hebben ook geluk, want ons Marieke Elvis zit terug aan de telefoon, maar dat wist u al ondertussen wel, hè? I've Got Lucky, dat was hier de King of Rock'n'Roll. Benieuwd hoeveel keren hij weer al zat, zal genoteerd staan in onze top 1000. Dat is zo voor Rondmoederkjesdag, hè? Ja, die week daarna dat we eraan beginnen. Dit is uit ons eigen Vlaanderenland, Lisa Delbo.

0: Even Hensel doet het bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
5: Ik lig nog op mijn broek. Maar dan Danny, die is er al uit.

Charles Aznavour kan er alleen maar rijk van worden van deze cover van Engelbert Humperdinck. Deze She. Je weet, je kan nog altijd stemmen voor onze top 1000 luisteren. Misschien is dat ook wel een van onze potentiële nummers, Vlaamse nummers, die je misschien eens in onze top 1000 kunt zetten. Deze Gary Hager. En ik heb de hele nacht liggen drammen. Kom op, man, zing het.

ook al meer dan 30 jaar oud, dit nummer hoor, van deze Randy Van Warmer. Zo heet deze man. And Just When I Needed You Most.

dat is zoiets anders, hè, in het Engels. Eigenlijk is het origineel in het Frans van Daniel Gérard, deze Butterfly. Maar ja, af en toe moeten we ook iets veranderen, hè. We gaan bijna na 9 uur luisteren met deze fantastische Boogie Woogie. Dit is Carl Perkins uit de Matchbox Boogie. Tot zo dadelijk. Well,

Zo gaat hij nog wel een uurtje door, hoor, deze Copper Kings. Met Joan Eddy in de Mavericks en deze Matchbox boekje op heel speciaal verzoek van een aantal mensen die gisteravond in de tent waren en die deze dans helemaal uitdeden. Fantastisch gewoon.

Ik had dit al eens eerder verteld, luister. Toen ik hem de eerste keer op de televisie zag, dacht ik dat echt God bestond. Deze Demi Schroefels met So Dreamy. We gaan even pauzeren met het orkest van James Last en een afspraak maken. Zo dadelijk na 9 uur voor deel 2. Tot z'n biet.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat,
4: hè? Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Frankrijk zijn nu al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
9: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 4:15 uur. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de mensen van de camping en van de animatie rond. We gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
8: Het vuur ontstond nadat een bestelwagen in brand vloog op een bosweg. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht heeft geschoten. Onder meer boven de Krim. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd. Brokstukken kwamen onder meer terecht op de gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Er zouden geen slachtoffers gemeld zijn. En het Amerikaanse leger heeft voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Er waren onder meer aanvallen op opslagplaatsen voor drones en bewakingsposten langs de kust. Daar bedreigt Iran schepen die door de straat van Hormuz varen. Volgens Iran zijn er bij die aanvallen 4 doden gevallen. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel om bondscoach te worden. Dat meldt HLN. Er is alleen nog goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Ook de namen van zijn assistenten zijn al bekend. Dat zouden Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn. Van Bommel is 49. Hij was eerder de trainer bij Antwerpen. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29. Zondag dan regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
11: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
10: Robert? De expert 0-326-93-93.
11: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485-54-87-85.
14: Aha. Minerva.
15: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
16: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
12: Goedemorgen, Antwerpen.

0: Welkom luisteraars in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van vrijdag 24 juli 2026. En put your head on my shoulder, dat was hier mijn allerbeste vriend Jerry Veel. En wat hebben we hier?
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Wij bedanken Junior de Lamper uit Timse, die niet steunend, maar erelid wordt van onze radio. Jawel, Junior, welkom bij deze grote Radio Minerva-familie. En jouw plaatje dat jij vroeg vandaag was deze van Billy Ocean. Lekker op zien dansen gisteravond, deze Junior op deze plaat. En als hij draait die maar, dan word ik wel lid van onze radio. Oké, here we go.

is het toch leuk dat je een GSM hebt. Hey, luister, want hij stuurde net een berichtje door Junior dat hij ontvaren is op deze muziek van Billy Ocean met deze Red Light Spells Danger. En meteen werd hij erelid van onze radio. Bedankt Junior, welkom bij die grote Radio Minerva familie. Welkom. En deze dame, die durven wij in de wandelgangen van Radio Minerva wel eens Rosse Dian noemen. Alhoewel, ze is zwart hoor. Deze Dinah Ross.

Het mooie van Diana Ross, hè? When you tell me that you love me. We hebben een aantal jarigen van onder ons luisteraar. De eerste die jarig is de Peter Zwolles. En die vroeg of het mogelijk was om Julleke erbij te draaien. Goedio Iglesias. Peter, als je mocht luisteren, van harte proficiat. En hier is hij voor jou. Un sentimental.

Speciaal voor de Peter Swollens die vandaag jarig is. Deze Julio Iglesias en Unsentimental. En er is nog iemand jarig. Een goede vriend en collega Danny Foster die vandaag ook jarig is. En deze, die moest erbij. Danny, proficiat man. Yeah.

Speciaal van Leentje en Marcel natuurlijk, die daar in Ekeren wonen. Voor jou, Danny Foster. Een goede vriend, collega, die vandaag jarig is. Dikke proficiat daar.

Elke dag een beetje dichterbij. De top 1000 die eraan komt op 17 augustus. Je weet, Karin geeft op maandagochtend tussen 8 en 10 de aftrap. En zo gaan we heel de week door de beste 1000 laten horen die u hebt gekozen. En misschien staat een deze er dan wel in. Allee, misschien. Ik ben er wel zeker van dat hij erin gaat staan. Elvis Presley met Return to Sender. Wie er ook jarig is, is vandaag Miss Lucifer. Je kent haar wel natuurlijk van de travestieten shows in de dienstencentra's. Miss Lucifer, als je luistert, deze is voor jou. Shirley Bassey, proficiat.

Speciaal voor Miss Lucifer deze I'll Do It All Again van Shirley Bassey. Omdat ze vandaag jarig is, Miss Lucifer, als je luistert, een harte proficiat. En zo gaan wij rustig aan naar 9:30 met deze jongens uit de Motown-tijd. The Drifters, You're More Than a Number in My Little Red Book.

0: Trek de downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt er van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn kleer.
3: Ah, maai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Toch wel mooi van Engelbert Humperdinck. Don't cry out loud. Straks, na 10 uur, zijn er natuurlijk weer de nostalgische klanken van ons Janneke. Onze Jan van Dam, die tot 1 uur of 12 je handje vasthoudt. Die hebben we begeleid naar de lunch. En om 12 uur is onze grootste nieuws, onze Mark Maxi, met zijn plaatsbuffet. En zo gaat de muziek maar door en door, luisteren hier op Radio Minerva op het Sint-Tonneke. En vandaag, een graad of 25, 26. En volgende week, 30 graden. Ja, smeer je benen maar in, hè. Het zal nodig zijn. Terug naar de muziek met deze van John Paul Young. En weer Last in Your Love.

Je moet het eens komen doen, hè, van donderdagavond. Je kan het nog doen tot eind augustus, de laatste donderdag van augustus. Elke donderdagavond in juli en augustus onze feesttent vullen met swing and jive, popcorn. En af en toe een dikke goede rock and roll erbij. En deze die mocht ook niet ontbreken. John Paul Young met I'm Lost in Your Love.

Ik heb me eens laten vertellen dat hij uit Nieuw-Zeeland komt, deze man. Deze PG Provi. And what's wrong with my world? Wat mooier op deze, ja, vrijdagochtend. En kunt u deze mensen nog

Ja, het waren natte lips hoor. Gisteren van de Lucky Lips op de dansvloer gisteravond met de Cliff uiteraard. Laten we zeggen, 10 minuten voor 10 is het geworden, luisteraar. We gaan u een hele mooie presenteren van Barry Manilow. Je kent hem wel van Mandy en van allerlei andere grote hits. Maar dit is ook toch een mooie van hem.

Beg your pardon, I never promised you a rose garden. Hou je poten aan me goed vast, luisteren, want hij komt eraan, de Jan van Dam. Zo dadelijk tussen 10 en 12. Fijn weekend allemaal. Graag tot zondag. Salut allemaal.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Frankrijk zijn nu al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
7: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 3:15, 4 uur. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de mensen van de camping en van de animatie rond. Van, we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
6: De brand bedreigt ook het schiereiland Cap Ferret. Daar worden mensen per boot geëvacueerd. De VS heeft nieuwe handelstarieven opgelegd aan 60 landen. Officieel omdat ze niet genoeg doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada, Mexico. Maar ook bepaalde producten uit de EU vallen daaronder. De vorige handelstarieven van Trump vielen vandaag weg en deze komen dus in de plaats. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïnse drones uit de lucht heeft geschoten. Onder meer boven de Krim. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd. Brokstukken kwamen onder meer terecht op de gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Er zouden geen slachtoffers gemeld zijn. Vrij zonnig vandaag met maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een warme en droge periode.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solde op manuele en elektrische relaxen. Solde op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Goedemorgen allemaal op deze toch wel mooie, rustige vrijdagvoormiddag. Ik ben weer al uw gastheer tot 12 uur met heel veel zonnige klanken hier bij Radio Minerva. En als je naar onze radio belt op het nummer 03-219-1727, dan kom je bij Maria Elvis terecht. Ik ga ook nog even een woordje van dank plegen aan mijn collega Danny van Tichelen, want die heeft hele mooie platen voor u gedraaid de afgelopen 2 uren. Ja, we gingen vandaag van start met een nummertje van Bob Moore en zijn orkest met een hele bekende plaat trouwens, de Tennessee Waltz. En onze eerste vocale plaat die komt van Arthur Prysock met een nummer dat wij zeker nog wel zullen kennen van Tom Jones uit de jaren 60. Het was toen een van zijn grote hits, Green Green Grass, Af Home, maar hier is Arthur Prysock.

Het is en blijft toch een echte evergreen, deze Green Green Grass of Home. U kon hem beluisteren vandaag in de versie van Arthur Prysock. We zijn toe aan Tony Orlando en de dames van Odeon. En die hadden hier een hit in de jaren 70 met Knock Three Times. Maar ze hebben daarnaast ook nog andere platen opgenomen, zoals dit nummertje, Step In Out.

Ja, deze dame wilde alvast niet weten dat dromen bedrog zijn. My dreams came true. Dat waren de Beverly Sisters. We zijn toe aan Cliff Richard met een nummertje uit de beginperiode van zijn muzikale carrière. Het is een nummer uit 1959. Die in Love.

0: shame on you. You get D, D in love. You get D, D in love. You get D, D in love.
1: Niet C of A in love, nee, nee, D in love. Dat was Cliff Richard samen met The Shadows. Het is momenteel 9:15 geworden, maar er zijn mensen die nu reeds terug naar bed willen. En zo iemand is Bobby V. met zijn Mr. Sandman. Bom, bom.

Dat was Glen Campbell met As Far As I'm Concerned. En deze meneer vindt liefde echt de max. Hij heeft er heel veel woorden voor over. Love is everything. Hier is Carl Dobkins Jr.

Dat was Carol Dean met Growing Up. Ja, opgroeien is alleen maar bestemd voor de jonge mensen en de jeugd. Maar op onze leeftijd, 70-plussers, is het meer krimpen dan groeien. Maar ja, dat is nu helemaal het leven en daar kun je echt niks meer aan doen.

0: Hij moest er even tussenuit, maar zeker weten, hij komt echt, maar ook echt wel terug. This is not goodbye. Dat was Clyde McVetter.
1: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat

Dat was de gitarist Bert Whedon met Moonlight and Roses. En dit is er eentje uit de eind jaren 50. Het is ook meteen een nummertje uit de begincarrière van Will Tura. Hier is hij met Onvergetelijk.

0: fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico.
1: Dat was Mr. Fantastico. Dat was Nat King Cole met een nummertje uit 1960. Hier is nu Claudia Silva en die legt meestal de nadruk op de letter R in haar melodietjes. Misschien is dat nu ook het geval, want hier komt zij met Caractère Sentimental.

Dat was dus Claudia Silva en die madame had hier een hit in de jaren 60 met Je pleuré. Maar u kunt luisteren naar Caractère Sentimental. En nu iets helemaal anders, want hier is Pat Boone met Keep Your Heart.

Ja, ja, zeg. Keep Your Heart van Pat Boone. We hebben nu al een Spaanstalig nummertje gehad van Nat King Cole. Een Franstalig van Claudia Silva. Dus nu is het tijd om eens een Duitsstalige plaat erbij te halen. En dat is er eentje van Liz Assia met Ein Schiff, Wir kommen.

Ja, we kennen die plaat onder andere ook onder de naam Never on Sunday, oftewel Les Enfants du Piré. Maar dit was dus de Duitse versie van Lis Asia met Ein Schiff wird kommen. En hier is ze, Connie Francis.

That moon glow give me you. Ja, je moet niet naar mij kijken, want ik weet nergens van. Ik weet van niks. Dat was dus Connie Francis. En het volgende nummertje is typisch een nummer uit de jaren 50. Dat hoor je ook aan de stijl. Het is een nummertje van de Gladiolas met Little Darling.

There is always something there that to remind me. Dat was een nummer van Burt Bacharach en Hal David en werd voor de eerste keer op plaat gezet. Ja, ik zeg het goed, hè. Door een Lou Johnson in midden 1964. Maar achteraf zijn er nog heel wat andere artiesten geweest die daar een plaat van of een versie van gemaakt hebben. En dat deed ook deze Buddy Greco. There is always something there to remind me. En onze laatste vocale plaat in het eerste gedeelte, wel, dat wordt nog een nummer van ene George Melly met It's a Sin to Tell a Lie.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet meer, hebben ze daar ook.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donker, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeubelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeubelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert, verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Driekwart van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
9: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degenen die al transparanter zijn.
8: 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel om bondscoach te worden, dat meldt HLN. Er is alleen nog goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Ook de namen van zijn assistenten zijn bekend. Dat zouden Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn. Van Bommel is 49, hij was eerder trainer bij Antwerpen. Vrij zonnig vandaag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij een graad of 24. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een warme en droge periode.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
2: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek...

Dat was de trompetist Eddie Calvert met het mooie Island of Capri. En die bracht de tijd op ongeveer een zestal minuten over 11:00. Dat betekent dat wij beland zijn in deel 2 van dit programma. En we gaan onze vocale platen nu starten, hè, want ik heb hier een groep en dat is de Hobo Skiffle Groep. We gaan dus skiffelen met de Hey Hey Daddy Blue.

dat was dus de Hobo Skiffle Groep. En skiffle doet me denken aan een griffel. Ik heb in de kleuterklas nog met een griffel geschreven, luisteraar. Op een leien uiteraard, hè. Ja, waar is de tijd, zeg, toen we nog met een griffel schreven in de school. Dat is heel, heel lang geleden, hè. Toen spraken de dieren nog. Goed, onze volgende opname is er eentje van Lynn Anderson met Blue Bayou. MUZIEK

Ja, een gegeven woord neem je nooit terug. Tenminste, dat hoop ik toch. Hè. En wie daar ook mee te maken kreeg, was Frank Ifield destijds. Give me your world. Ik heb een vraagje voor u, luisteraar. Kent u soms het land van de liefde? Wel, ik moet het antwoord schuldig blijven. Ik en alvast niet. Misschien u ook niet. Hè. Maar wie daar wel meer over weet, over dit fenomeen, dat is Paul Anka met zijn Loveland.

I am all too crying over you. Dat was weer kommer en kwel deze keer van Petula Clark met het nummertje Gonna Find Me a Blue Bird. We zijn toe aan Max Bagreefs en die man staat meestal voor potpourrietjes. Dus dat is vandaag ook het geval. Hè. Want we gaan eens luisteren naar deze potpourri van hem. Luister maar zelf.

Wel, die man kan niet alleen zingen, maar blijkbaar ook heel goed fluiten, deze Max Bygraves. En of dat ook het geval is met de Platters, dat laat ik even in het midden. Maar ik denk het niet. Die gaan gewoon zingen. De Platters met Are You Sincere? Ah.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
4: Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek.

Cold Heart, deze keer in de versie van Floyd Kramer. En hier is Will Ferdy, en die heeft een plaat opgenomen toen er nog gentlemen op onze aardbol rondliepen. Dat is misschien nu minder het geval. Want de titel luidt alvast: Ik breng mijn meisje naar huis.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: En dat is mevrouw de Beukelaar Francine. Zij is gewoon lid, maar wordt nu erelid van onze radio. Wel, Francineke, alvast bedankt voor de financiële steun. En ik ga ook een plaat voor u draaien, want u vroeg een nummertje van Roy Orbison met Lana. Wel, speciaal voor u komt dat er nu aan, zeg.

Dat was een van de grote hits uit de jaren 60 van Roy Orbison, Lana. Speciaal voor ons nieuw erelid, ons Francine uit... Dat staat er niet bij. Francine de Beukelaar uit puntje, puntje, puntje. Goed. Dat was het dus, hè. Maar ik heb nog muziek voor u klaargelegd, luisteraar, buiten Roy Orbison. En dat is muziek van Ray Martin met zijn koor en Tie a Yellow Ribbon.

0: Misschien is de meest bekende versie van deze plaat deze van Tony Orlando en Don, Tie a Yellow Ribbon. Maar er zijn heel veel kopiekers van gemaakt, hè, van deze plaat. En dat deden ook de Ray Martin Singers. Wij zijn toe aan Roel Malo en dat is ook de leadzanger van de Mavericks, maar die man heeft ook soloplaten gemaakt, zoals dit nummertje Cuando Mi Enamoro, oftewel op zijn Engels A Man Without Love.
1: Wow.

Wel, als ik die plaat hoor, moet ik altijd terugdenken aan Engelbert Humperdinck. Want die had er destijds een hele, hele grote hit mee, hè, met deze A Man Without Love. Want dit was dus de Spaanse versie van Raúl Malo met Cuando Mi Namoro. En deze dame staat nog steeds te wachten. En dat al sinds 1971, toen zij die plaat opnam. En dan heb ik het over Ruby Murray. Hier is zij met I Will Wait For You.

We Dancing Cheek to Cheek, dat is heel romantisch. Wie waren die romantici? Dat waren Steve Laurent en Edie Gourmet. Ik heb nog tijd om een Duitsstalige plaat op je los te laten. Het is een nummertje van Nicole. Die kennen we nog van Ambition Frieden. Ze heeft er destijds het Eurovisie Songfestival mee gewonnen. Ik weet niet welk jaar. Ik dacht in 1982, maar ik wil het even kwijt zijn. Maar ik heb een andere plaat van die madame klaargelegd. En die luidt Straßen, die nach Hause führen.

Dat was dus de laatste vocale plaat in dit programma voor deze vrijdagvoormiddag. Zo dadelijk heel veel plezier en pret met collega Mark Maxi. En ik ben er graag terug morgen tussen 10 en 12. Bedankt namens Marie Elvis en mezelf. Dus tot morgen. Maak er nog een hele fijne dag van.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert, verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. 3/4 van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
7: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degenen die al transparanter zijn.
6: 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die extra taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
8: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstarievenpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
6: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider in Iran. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op. Die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. Vrij veel zon vanmiddag, maximaal tot 26 graden. En ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien, bij een graad of 24. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwerij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg?
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Aha. Minerva.
14: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

7 minuten over 12 uur geworden. Hele goede middag allemaal. En welkom bij het plaatsbuffet Hot Chocolate en Girl Crazy. Onze Jan, die moeten we ook nog bedanken. Hè? Die heeft het de afgelopen 2 uurtjes weer mooi voor elkaar gebracht. Hè? Hier bij

0: We hadden Emma Franklin en What Kind of Girl, gevolgd door deze George DeWitt met Non Dimenticare. Dan is het tijd voor muziek van bij ons, hè.
1: De markt draait een Vlaams platje. Schoon, hè.

Onmisken bij Johnny Mathis met Remember When. En Joe Harris zorgde voor de eerste Nederlandstalige noot in dit uur. Met het nummer Eerst zien en dan geloven.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan. Het zijn de beste.
2: Het Minerva Café. Om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268. Of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Huns wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol of van. Of tournedeau. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-3268 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

20 minuten voor 1 uur geworden. We hadden José of José uit Nederland met I Will Follow Him. En deze laatste was van Tony Arden en Kiss.

0: Je luistert naar de naam Patricia Lavilla en L'amour est toujours en vacances. Paul Anka hadden wij ook nog in dit programma met Dance, Dance on, Little Girl.
1: Minerva.
2: Mark Maxi serveert de mooiste melodieën in Plage

Je voelde zo de hitte uit Spanje hier in de studio. Paloma San Basilio met Luna de Miel. En Buddy Holly met Oh Boy. Ik heb hier nog een meezingertje, Nederlandstalig. MUZIEK

80 rode rozen van Wilma voor grootmama Lief. Goed, we kunnen er nog eentje draaien. Althans een gezongen liedje. Voor tijd zijn nieuws van 1 uur. Don Cornell en Your Kiss.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoeven.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
2: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Een opsporingsbericht na de steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft 2 foto's verspreid van verdachten. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij is intussen buiten levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. De cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
3: Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
5: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstarievenpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
3: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op. Die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. En dan heb ik nog het weer. Vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 dan. Zondag krijgen we buien, 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en heel warme periode.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.
14: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

Tony Sherman. And Tonight. Welkom in deel 2 van het plaatsbuffet op vrijdagmiddag. Volgende week vrijdagmiddag is er geen plaatsbuffet wegens omstandigheden. Dat kan ik al even meegeven.

Franklin draaiden we met Give Me A Kiss For Tomorrow. En het meesterlijke orkest van Bert Kampfer. En Wonderland By Night.

0: Onze eigen bandit met Roy's Medley. En Charles Aznavour bracht ons in Franse sferen met Aime-moi.
1: En dit is nou een echt Antwerps plotje.

0: Amapola.
1: Ja, een nummer van Davy Jones. Althans, één van de vele versies daarvan, van dat liedje. En we hadden dan ook nog The Strangers, die waren op weg naar Tirol.
2: Radio Minerva. Radio Minerva. Jouw station.

0: We gingen internationaal, dat is op de radio natuurlijk helemaal niet zo moeilijk. Hè? Van Portugal met Linda de Souza, met nummer Maleo, Maleo. Naar de Oostenrijkse slagerzanger met Argentijnse afkomst, Semino Rossi met Aria.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt er van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.

0: voor groepen. 03 219 32 68.
1: Geniet van de sfeer en meer. Dit is Plage Buffet. Marc Maxi is uw gastheer.

Jules Jeffrey met Looking for Love. En dan onze eigen Frank Galan met Adios Mexico. Dat hoor je allemaal op vrijdagmiddag in de Plage Buffet.

Ja hoor, de Del Vikings met The Big Beat en Wiltura met If You Stop Loving Me. Bijna 17 minuten voor 2 uur geworden.

Dat hoor je allemaal als je radio afgestemd staat op Minerva. Jerry Veel met Ciao Ciao Bambina. En dan deze Trini Lopez. Hoi met Adelita.

Ja hoor, Maureen Evans en The Big Hurt. En Willy Sommers, die stond hier weer te leuren met zijn 7 Angers en 7 Rozen. Maar het was lang geleden dat we dat nog eens gehoord hadden. Bijna 7 minuten voor 2 uur, zo dadelijk Tutti Frutti met Ronnie Meijs achter de knopjes. Ik ben er graag terug morgen vroeg om 8 uur voor Goedemorgen Antwerpen. Graag tot dan!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misere met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Een opsporingsbericht na de zware steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft nu 2 foto's verspreid van de verdachte. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. En die cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
7: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
6: Over een kwartier start de 19e etappe in de Tour. Een korte, maar heel stevige rit met aankomst op de bekende Top Alpe d'Huez. En dat betekent ook honderden opeengepakte supporters langs de hellingen. Leuk, maar ook risicovol, zegt Remco Evenepoel.
8: Het schiet een klein beetje af soms, denk ik, als je ziet hoe smal de mensen het soms maken. We zullen wel zien hoe extreem het is. Het kan soms wel een etappe een beetje beïnvloeden. Als je wat plekken te ver achter iemand zit en die valt dan net aan en je kan niet door, dan kan je niet direct reageren. Maar we zullen wel zien. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om Alpe d'Huez in competitie te ontdekken.
6: Vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. En ook morgen veel zon en nog enkele graden warmer, tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
9: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
14: Aha. Minerva.
15: Sla de siesta maar over. Het is tijd voor Tutti Frutti met Ronnie Meijs op Radio Minerva.

0: Van harte welkom bij onze Tutti Frutti en wel bedankt Mark Maxi voor de vorige twee uurtjes met het Plage Buffet. U weet dat wij altijd starten met de verliezer van verleden week en die wordt ook al direct gevolgd door de keuze. Dus blijven luisteren, dan weet je op wie je vandaag moet kiezen. De verliezer van verleden week, dat was Captain Antoniel met Do That To Me One More Time.
1: De Tutti Frutti verliezer van vorige week.

0: bel je keuze door naar de studio op 03-219-17-27.
1: En dan pakt Maria Elvis op en dan zegt hij gewoon: geef mij de toetie. En dan krijg je Jimmy Frey met Rozen voor Sandra, oftewel de Fruity. En dan krijg je Paul Severs met Ik ben verliefd op jou.

Een van die vele voorlopers uit de jaren 70 van een boyband. Volledig vanuit Schotland en ook in Schotse kledij waren ze toen de Bay City Rollers. I only wanna be with you.

De zomerzon is vandaag wel een beetje weg, maar misschien komt ze morgen wel terug, want ik hoor temperaturen aan de kust 24 en verder in het land soms tot 28. Blame it on the summer sun. I have a few rights

Charlie Rich, en hij is al van de 70er jaren op zoek naar het mooiste meisje van de wereld. Als je ze ziet, eventjes bellen naar de studio en dan mag je ook je tutti frutti doorgeven.

Ja, ja, we hebben een 100-jarige in de familie bij mij. Afgelopen maandag is mijn moeder 100 jaar geworden. En dit was speciaal voor haar. De zusjes Maywood met Mother, How Are You Today?

0: was just a twig.
1: Trek de Daanschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Baby, really van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaasje.
4: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaasje. Morgen gaan we naar de...

Een vijftal iets hadden ze gemaakt, maar eigenlijk was de man achter de knopjes Frank Farian en zij mochten willen op het podium staan. Modern Talking, you can win if you want.

0: Engelbert Humperdinck met een van de vele covers van Nature Boy. Oortjes spitsen, want je hebt nog een dikke 50 minuten om jullie keuze door te geven.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti?

0: of voor Fruity.
1: Ik ben verliefd op jou. Alles wil ik jou beloven.
0: Bel naar de studio op 03 219 17 27 om jouw keuze door te geven.
2: Zoals men dat zegt, twee Vlaamse krakers uit de vorige eeuw, back to back. De toete is Jimmy Frey met Rose voor Sandra en de frotte is Paul Severs, Ik ben verliefd op jou.

Een van de vele Paling Sound liedjes uit Volendam. George Baker Selection, La Paloma Blanca. En nu gaan we het rustiger aandoen op de zeer mooie stem van Perry Como. And I Love You So.

Een Franse chanson tussen deuren van Julien Clerc, This Melody. En in elke familie is er altijd wel eens ergens een schandaaltje te beleven. Maar zoveel schandalen als deze man bezingt, dat komt weinig voor. Sean Elliott, Shame and Scandal in the Family.

Benny King and the Drifters, There is a Spanish Rose in Spanish Harlem. We gaan er eventjes uit voor reclame en nieuws. Als je niet naar het toilet moet of een tas koffie zetten, dan mag je even naar de studio bellen en doorgeven wat je top 3 van de top 1000 gaat worden. Eventueel lid worden of je keuze van Toet en je Vroet je deur geven aan Maria Elvis. Tot zo dadelijk.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoek.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het parket wil 2 verdachten voor assise in het onderzoek naar de moord op Heidi de Schepper. Het gaat om 2 mannen van 34 en 56 jaar. Haar toenmalige partner en een van zijn vrienden die de moord bekend heeft. Een derde verdachte zat een maand in de cel, maar tegen hem zijn niet genoeg bewijzen. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt en kwamen de 3 verdachten in beeld. Over een week beslist de raadkamer over het verdere verloop van de zaak. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn 2 natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. Dat meldt de brandweer. Door de droogte, de warmte en de wind blijft het vuur zich al maar verder uitbreiden. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of mogen hun huis niet verlaten. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. Spanje heeft de EU nu om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd om te zorgen dat het vuur zich niet verder kan verspreiden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 19e etappe. Een korte, maar heel stevige rit met aankomst op de bekende top Alpe d'Huez. En dat betekent ook honderden opeengepakte supporters langs de hellingen. Leuk, maar ook risicovol, zei Remco Evenepoel vlak voor de start.
9: Het schiet een klein beetje af soms, denk ik, als je ziet hoe smal de mensen het soms maken. We zullen wel zien hoe extreem het is. Het kan soms wel een etappe een beetje beïnvloeden. Als je wat plekken te ver achter iemand zit en die valt dan net aan en je kan niet door, dan kan je niet direct reageren. Maar ja, we zullen wel zien. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om Alpe d'Huez in competitie te ontdekken.
8: Vrij zonnig vanmiddag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambien overaan. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobokken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485
14: 54 87 85.
13: Aha, aha, aha.
14: Minerva.
13: Het is Tutti Frutti tijd met Ronnie Meijs. Elke vrijdag op

eventjes terug naar de jaren 70 gebracht. Wie weet er nog, de donderdagavonden op Hilversum 3 in Nederland. De Ferrymaat Soul Show, waar deze regelmatig in voorkwamen. Rolls Royce met The Best Love.

0: Eén van de kroners die ook met moderne artiesten liedjes heeft uitgebracht. Tony Bennett zonder Lady Gaga met When Joanna Loved Me. Oortjes spitsen, want je hebt nog een dik kwartier de tijd om je keuze door te geven.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti? Nee.

0: naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: Tutti frutti! Aha,
2: aha. Benieuwd wie er eerst is, lopen naar die telefoon en bellen naar onze studio en geef aan Maria Elvis uw tutu, tutti, Jimmy Fredor, oftewel de frutti Paul Sever.

0: De enige echte, originele, de Antwerpse strangers met de Signorentram. Ik heb mij altijd laten wijsmaken dat de Signorentram vroeger tram 24 was, dus nu de tram 10 is geworden.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Wie heeft er meegefloten thuis? De oorlijke groep van Monty Python uit de film Life of Brian. Always look on the bright side of life.
2: Tutti frutti. Elke vrijdag met Ronnie Meijs.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mol, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn klaar.
0: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: En ook deze passeren op donderdagavond hier op de plaats wel eens regelmatig voorbij. De lievelingsformatie van Danny van Tichelen. Zijn beste vriend is Jerry Veel, maar dit is zijn lievelingsformatie, de Tramps met Love Epidemic.
1: Zo dadelijk jullie keuze van de week, maar eerst onze twee vaste popcorntjes.

0: onze twee vaste bopping oldies achter elkaar. Elvis Presley met The Girl of My Best Friend, gevolgd door Linda Scott, Don't Bet Money Honey. En het is zover, jullie keuze komt er nu aan. Onze betreurde Paul Severs heeft liefst met 21 stemmen verschil van Jimmy Frey gewonnen. Ik ben verliefd op jou.
1: De Tutti Frutti plaat van deze week. Jullie keuze.

Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

Eén van deze vele concerten in de Lotte Arena bijgewoond en altijd kippenvel gekregen. Vele gingen voor Bart Peters, maar ook vele gingen voor vrienden of familie die in dat grote koor aanwezig waren. En meteen kan ik er ook bij laten weten voor de luisteraars van Cocktails op zondagmorgen, ben ik niet aanwezig, want ik verblijf dan ook aan de kust. Niet in Knokkeheist, maar in De Pannen.

Zo, dat waren er achterin volgens Sammy K met Chicory Chick en The Cats met One Day Wind. Tutti Frutti voor vandaag zit erop. En u hoort mij terug volgende week. Nog veel plezier met de collega's. Een zonnig en prettig weekend toegewenst. En tot Tutti Frutti.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Het is nu ook officieel. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
4: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
3: In Brussel komen de regering en de vakbonden van de brandweer rond deze tijd samen voor nieuw overleg om een akkoord te vinden over de staking van afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn 2 natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. Dat meldt de brandweer. Door de droogte, de warmte en de wind blijft het vuur zich al maar verder uitbreiden. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of mogen hun huis niet verlaten. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. Europa heeft al 4 blusvliegtuigen gestuurd. De lokale autoriteiten spreken over de ergste bosbrand ooit in de regio. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
8: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
7: En wat kost deze schatting?
8: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert, 03-226-93-93. Adam?
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door, hoef ik.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg maar
5: één. Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden al gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
7: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het is officieel. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
9: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
8: Van Bommel was eerder al trainer in ons land bij Antwerp. En ook de deal van voetbalclub Antwerp is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld.
10: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt en dat daar terug de rust komt en uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
8: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. In Brussel zitten de regering en vakbonden van de brandweer opnieuw samen om een akkoord te vinden over de staking van de afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de zware bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. En de landen kunnen ook beroep doen op extra vliegtuigen als dat nodig is. In Spanje is de noodtoestand ook uitgeroepen. Er zijn in de buurt van Madrid 2 brandhaarden samengekomen tot 1 grote brand. Oekraïne heeft met een F-16 vliegtuig voor het eerst een Russische straaljager uit de lucht geschoten. Dat is een belangrijke stap voor Oekraïne. Zet die F-16 al 2 jaar lang in om Russische drones en raketten te onderscheppen. Maar nu is zo'n toestel er dus ook in geslaagd om een gevechtsvliegtuig uit de lucht te halen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485-54-87-85.
13: Belga Meubelen is tijdens de solderperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Aha, Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37. Radio Minerva.
1: Een hele dag voor jou. Het is nu 6 uur. Goedenavond. Radio Minerva.
2: In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd en er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
3: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaat zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
2: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. De man van 53 uit de Kempen, die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. De man was na de feiten naar ons land gevlucht. Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al vier andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. In de Brusselse gemeente Anderlecht is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt het parket. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader kon wegvluchten. Hij is nog steeds spoorloos. Het onderzoek loopt. En de deal rond voetbalclub Antwerpen is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld.
4: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt en dat daar terug de rust komt en uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
2: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogacar zijn vijfde ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogacar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als tweede over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd de derde. Remco Evenepoel eindigde als zesde. Hij verstevigt zo zijn tweede plaats in het klassement. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
9: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
8: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
10: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
9: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
11: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
12: Zeg, Josphine, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Aurora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Aura-liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Aura-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Aura-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedemiddag, liefste duifjes. Welkom in de Afternoon Delight bij Mark Gerard. Het enige middagprogramma dat 's avonds wordt uitgezonden. The Beatles, I Wanna Hold Your Hand.

The Look of Love door Dusty Springfield. En Paul Anka zingt over een van de mooiste momenten uit de liefde. You're having my baby.

Harder Steam door Christopher Cross. U hebt begrepen dat ik het lichtjes opneem vandaag, lichte muziek draai om u te laten meezingen. Jodassin, Les Champs-Élysées.

Anne Christie, gelukkig zijn en het lopen door straten. En met meezingen, het maakt niet uit of u de tekst kent of niet kent, of in de juiste taal, of iets zelf verzonnen, of gewoon kweelt, of neuriet. When a man loves a woman. Michael Bolton.

Leon Rimes, How Do I Live? En het volgende zou zowat het themanummer kunnen zijn van de sing-alongs van de Afternoon Delight. The New Seekers, I'd Like to Teach the World to Sing.

Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song. Prachtige muziek. Wat zou de wereld zijn zonder muziek? Het zou een wereld zijn zonder liefde. A man without love. Vollenbach, Humperdinck.

Shirley Bassey, This Is My Life. En in mijn verbeelding, ja, want de radio laat natuurlijk nog ruimte voor verbeelding, dan zie ik iemand aan de andere kant, ja, uit volle borst meezingen en dan is mijn dag goed. The Manhattans, Hurt.

Cliff Richard, Power to All My Friends, Eurovisie 1973, eindigde op de derde plaats. België had toen Baby Baby ingezonden van Nicole en Hugo. En eerste was Tutere Connetra, Luxemburg, denk ik, met de naam van de uitvoerster even kwijt. Tot straks in het tweede deel, Hold Me Now, Johnny Logan.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoon zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god er niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
6: Zeg maar
7: één. Wat is er, Jos?
6: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
7: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
6: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
7: En waar is dat?
6: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
7: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd, want er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
11: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaat zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
10: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen door enorme natuurbranden in de buurt van Madrid. Daar zijn al 26.000 mensen geëvacueerd. De man van 53 uit de Kempen die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. Hij was na de feiten naar ons land gevlucht en uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. En ook de verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen zondag blijft in de cel. Dat heeft het parket beslist. De man van 59 wordt verdacht van de moord op een man van 23. Volgens de familie van het slachtoffer na een discussie over een parkeermanoeuvre. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogačar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogačar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e en verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement.
12: Een goede dag doorgekomen. Het was heel snel weer heel hard. Dus het was weer een dag om te overleven. En morgen nog één keer volle bak gaan. En we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2 minuten en half. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zien we wel morgen.
10: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
13: Met Mark Gerard, wherever you are.

welkom terug, liefste duifjes, voor het tweede deel van uw Afternoon Delight met Marc Gerard. Ik zal beginnen met een sterke leugen, Gonna Get Along Without You Now, Viola Wills.

Alicia Bridges met I Love the Nightlife. En het succes van dat nummer is voor een groot deel te danken aan die action, denk ik, die we allemaal wel kennen. Oh Girl, destijds van de Chi Lights, maar ook heel mooi in een versie van Paul Young.

Guilty, met uiteraard Barry Gibb en Barbara Streisand. En ik ben in elk geval zeker schuldig aan het draaien van vele nummers met de Bee Gees allemaal tegelijk of één ervan apart of met Barbara. Iedereen zijn voorkeur, ma préférence, Julien Clerc.

Hans de Boy met een vrouw zoals jij. Voor mij een van de mooiste Nederlandstalige nummers. Vooral omdat ik die intro met die saxofoon zo fantastisch vind. En ook een beetje uniek, denk ik, voor Nederlandstalige nummers. If you don't know me by now. Maar met Simply Red.

Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong, recht uit Een Officer en een Gentleman, een film met Richard Gere die destijds de harten en veel meer van veel Vlaamse vrouwen veel sneller heeft doen slaan. Escape or the Pina Colada Song, Rupert Holmes.

Baby Come Back, ook zo'n typisch 70s nummer van de groep Player. Ja, het is de bedoeling van singalongs dat u meezingt natuurlijk. Daar wordt u alleen maar beter van. Waarvoor dank. Thanks, J. Vincent Edwards.

De Zombies met het origineel van She's Not There uit 1964. Voor diegenen die nog altijd dachten dat het origineel van Santana was, die er een cover van uitbracht in 1977. Here Comes the Sun, The Beatles.

Osmonds of de Osmond Brothers, als dat geen herinneringen doet. Open, zwaaien, love me for a reason. Voilà, einde van deze Afternoon Delight. Ik heb ervan genoten. Ik hoop u ook. We don't talk anymore. We doen er natuurlijk wel, maar het is de titel van het liedje van Cliff Richard. Tot volgende keer. Dit was Mark Gerard.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Reizigers krijgen de raad om niet naar de regio rond Bordeaux af te reizen. Dat heeft het departement Gironde aangekondigd. Het is er volgens de lokale autoriteiten te gevaarlijk met alle bosbranden. Journaliste Louise Buquet is voor ons in Gironde.
3: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon ja, dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog en het blijft ook waaien.
2: Hoeveel Belgen er precies zijn in de regio is niet duidelijk. Volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel 374 Belgen in Cap Ferret, in de buurt waar de grote bosbrand is ontstaan. Zij zijn intussen veilig. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. De Chinese social media-app TikTok doet te weinig om minderjarigen te beschermen. Dat zegt de Europese Commissie na onderzoek. Op TikTok kunnen minderjarigen zomaar hun profiel openbaar zetten. Volgens Europa zijn ze daarom extra kwetsbaar, onder meer voor cyberpesten. TikTok krijgt nu tijd om te reageren. Als het de Europese regels blijft overtreden, moet het boetes betalen. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Het is Van Datte, elke vrijdagavond bij Radio Minerva.

0: lied was voor u. Tenminste, dat wist Elton John ons te vertellen jaren 70. En het blijft nog altijd actueel, want alles wat wij spelen is uiteraard voor onze luisteraars. Goedenavond en welkom bij Tis van Datte, vakantiemodus.
1: Welkom bij onze zonnige cocktail. Tis van Datte in zomermodus.
0: Dat betekent natuurlijk lekker ingekaderd, terwijl wij ergens persoonlijk aan een Noorse fjord vertoeven. Maar goed, ik ga u niet jaloers maken, want radio maken, dat doe je met een beetje planning. Zoals wij bijvoorbeeld kunnen zeggen dat we straks de Club van Zestigers hebben gepland met daarin de keizer van het Vlaamse lied. U mag de hitparades van 60 jaar geleden al beginnen uitpluizen. Goedenavond.

In de club zit straks dan wel de keizer van het Vlaamse lied, maar was dit niet eigenlijk een beetje de uberkeizer? Eddie Wally, ik spring uit een vliegmachine. Ja, we konden het vanavond niet laten om er eens een meestamper in te steken zien. Wie had het ooit gedacht dat we de toekomst via AI en andere domotica tegenwoordig kunnen verspellen? Bijvoorbeeld over het jaar 2525.

0: Radio Minerva, het is van Batten.
1: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
0: Op vrijdagavond, het is van Batten.

Juliette Gréco, een kleine vis en een vogel. Moet kunnen zolang de ene de andere niet oppeuzelt. U weet hoe dat gaat. En Harpo wilde ons de sterren nog eens uit de jaren 70 laten beleven. De filmsterren dan. En dat waren vaak dieren, zoals E.T., ruimtewezen, of Jaws, de haai. En wat te denken van de dinosaurussen, maar die kwamen dan wel een decennia later. De Kings nog, en zo dadelijk Billy Butler, en dan gooi ik de deuren van onze Club van Zestigers open.

0: Radio Minerva, op vrijdagavond. Het is van datte.
1: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.

0: Iets van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walen.
1: In ons vrijdagsitem De Club van Zestigers ook weer tijd vandaag voor Belgisch werk. Van de allergrootste nog wel, Wil Tura. Hij was in de jaren 60 niet weg te slaan uit de Belgische hitparade. Sinds in 1963 die wereldhit Eenzaam zonder jou verscheen, was het bij Tura en ook meer bepaald bij platenbaas Jean Kluger een kwestie van veelvuldig produceren. In het najaar van 1965 dook Wil de studio in en nam daar dit mooie afscheidslied op, Arrivederci Maria. In het voorjaar van 66 uitgebracht sloeg het nummer meteen aan bij het grote Vlaamse publiek. Een hit alweer voor de keizer van het Vlaamse lied, Wil Tura uit 66, Arrivederci Maria.
0: De 60ers. De hits van exact 60 jaar geleden.

Suzanne en Freek. En het verhaal van halverwege. Ze zijn aan een grootse tournee nog bezig door eigen land. En in de club, uiteraard, Wiltura. Arrivederci, Maria.

is iets voor mensen die vaak op reis gaan of voetballers die naar een groot toernooi gaan. John Denver, it's good to be back home. Ja, home sweet home bij zwoele temperaturen. Niks beter dan thuis in de frissigheid van uw tuin. En de Jamies deden er nog een schep zomer bovenop. Je weet hoe dat we zijn, hè? Als er zon aan te pas kan komen, dan steken we ze ook in de radio. En dat is niet nieuw. Alhoewel, wij houden wel van nieuwe dingen. Als ze niet te ingrijpend zijn.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Franse departement Gironde in de buurt van Bordeaux raadt mensen af om naar de regio te reizen door de bosbranden daar. Het is volgens de brandweer te gevaarlijk. Er zijn ook al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet.
3: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog en het blijft ook waaien.
2: Pons heeft Buitenlandse Zaken zijn reisadvies niet aangepast. Er is wel een waarschuwing. Hoeveel Belgen er precies zijn in de regio is niet duidelijk. Volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel 374 Belgen in Cap Ferret, in de buurt waar de grote bosbrand is ontstaan. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt, dat meldt het parket. Drie verdachten werden opgepakt. Het gaat om een man en vrouw van 74 en een man van 48 jaar oud. De drie zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij een Russische raketaanval op een wapenbeurs. Dat melden de lokale autoriteiten. En in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een Russische aanval. Dat zegt de lokale gouverneur. Een tiental huizen raakten beschadigd. Het gaat om een gebied in de Donetsk-regio die Rusland graag wil veroveren. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Mannetjes, zitten jullie er klaar?

0: uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Evergreens and Crooners, sinds 1982. Dit is Radio Minerva.

Ik moet eigenlijk het schema van het WK voetballer eens terug bijnemen om te kijken of er ook wedstrijden in Philadelphia gespeeld zijn. En dan moet ik dat na twee klikken al bevestigen, want zelfs de achtste finale of één daarvan is gespeeld in Philadelphia. Vonden wij de ideale gelegenheid dus om te beginnen met The Sound of Philadelphia. Wat dat precies inhield, heb ik ooit eens getracht te achterhalen, maar dat is een verhaal dat zou ons te ver leiden. Goedenavond, welkom bij dit

Zomerwind en een nieuwe liefde. Meer heeft de mens op vrijdagavond niet nodig. En uw Radio Minerva uiteraard, maar dat is de logica zelf. Hè. Als het ooit mocht fout gaan met deze wereld, mag ik dan bij jou alsjeblieft...

schoon, hè? Ja, Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? En Daryl Hingham, echte swingende rockabilly. Rozen, het is de tijd van het jaar. Ze zijn nooit goedkoop, maar misschien kan u er wel voor een prijsje op de kop tikken. Nana Mouskouri vindt hij in Athene.

Net als voetballers van de ene kant van de wereld naar de andere kant vliegen om te voetballen, vlogen wij van Athene naar Spanje, van Nana Mouskouri naar Dodo Green en Engelbert Humperdinck. The Spanish night is over, maar de Vlaamse nachten, die kunnen ook bijzonder zwoel zijn. Tijd voor een vleugje popcorn.

Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva. Maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doen, hè!

Die twee moeten elkaar ongetwijfeld gekend hebben hoor. John Lennon moet nog piepjong geweest zijn toen Buddy Holly het leven verloor. Maar ergens kruisen die namen zich dus wel. Woman van Lennon en Ray Vaughan van Buddy Holly. Zomerzon en vakantie, dat gaat vaak gepaard met een vlucht naar de zon. Mary Porcelein, u kent haar nog wel. Sis.

De Heidi uit Tirol, ze, door Gitte en Erika en de Mavericks, wilde zich nog eens een keer in jullie armen nestelen. Er zijn koningen in alle maten en soorten, wij hebben er al een stuk of 6 versleten. King Carl, Walking in the Park.

einde van deze Het is van Dattem op vrijdag de 24ste. Het gaat snel, volgende week de laatste vrijdag van de juli maand. En dan zijn we al meer dan halfweg in dit 2026 jaar. Wat mij betreft veel plezier met de collega's. Mark zou er aanstaande dinsdag moeten zijn. En wat mij betreft blijf bij ons, blijf bij Minerva. Tot volgende week.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Franse regering houdt rond deze tijd crisisoverleg over de bosbranden. Vooral dan die in het zuidwesten. Het vuur blijft zich uitbreiden richting de stad Bordeaux. Er zijn al 110.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Vakantiegangers en inwoners. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er nog meerdere gemeenten in de buurt van Bordeaux geëvacueerd zullen worden. De brand heeft al 14.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied groter dan Parijs. En de bosbranden en de vele hittegolven in Zuid-Europa veranderen stilaan ook onze vakantiegewoontes. We blijven de zon wel opzoeken, maar naar het zuiden trekken we steeds vaker buiten het hoogseizoen, blijkt uit cijfers van reisorganisatie Sunweb. En Vlamingen die naar het zuiden verhuisden, brengen de zomer meer en meer hier door. Het overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering vanmiddag heeft niets opgeleverd. De brandweer staakt al 4 dagen op rij tegen het personeelstekort en het tekort aan budget. De brandweerlieden waarschuwen intussen voor de gevolgen van de staking. Amper 22% is aan het werk en daardoor kan de brandweer niet garanderen dat die er op tijd raakt bij een dringende interventie. Morgen namiddag zitten de regering en de vakbonden opnieuw samen. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt. Dat meldt het parket. Er werden 3 verdachten opgepakt. Een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Ze zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. Ex-rode duivel Toby Alderweireld ziet in Mark van Bommel de ideale nieuwe bondscoach. Dat heeft hij gezegd aan HLN. De Nederlander tekende een contract bij de voetbalbond tot en met het EK van 2028. Hij is wat de Rode Duivels nu nodig hebben, zegt Alderweireld.
3: Ik denk dat hij een hele goede tactische trainer is. Daarnaast ook een heel goede people manager. Dat ook heel belangrijk is bij een nationale ploeg, denk ik, om iedereen een goed gevoel te geven. Iedereen graag naar de nationale ploeg te laten komen. Maar daarnaast wisten wij ook elke wedstrijd heel duidelijk wat we moesten doen in balbezit en in balverlies. En dat is wel, denk ik, belangrijk.
2: Van Bommel is 49. Eerder pakte hij als trainer bij Antwerpen de titel en de beker in 2023. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes, en welkom in uw platenbazaar bij Marc Gerard. Een programma voor gelijkgestemde zielen. Norah Jones en Ray Charles, here we go again.

Diane Schuur en B.B. King, You Don't Know Me. Ja, ik kan u natuurlijk niet zien en u mij niet. Dat is het voor- of nadeel van de radio. Maar dat hoeft ook niet. We kennen elkaar. Je sais que vous êtes jolie. Yves Montand en Christiane Legrand.

Rond als de wijnvlek van eergisteren. Op het vuile tafelblad spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van een spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok die de uren traag vermalen. Heel geruisloos zonder schok, er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. 'S Avonds als je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan, in een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies trekken strepen in de lucht, maar zodra de nacht weer nadert, slaan je dromen op de vlucht. Door een klok met kromme wijzers, die de tijd in stukken maalt, ligt de zomer weer aan flarden, want de klok heeft niet gefaald. Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. Tel de gladde kiezelstenen waarmee jij je zakken vult, maar de mooiste ging verloren door je eigen stomme schuld. Toen je met haar langs het strand liep, leek elke schelp een juweel. Maar nu zie je niets dan keien, groot en grijs en veel te veel. Hoort gefluister in het ruisen van de rusteloze zee. Als je haar dan niet kon missen, waarom ging je dan niet mee? Bij het afscheid van de zomer zag je eindelijk gevaar. Toen elk blad de kleur kreeg van haar honinggeel haar. De rimpels in de vijver, de webben van een spin. Zomaar cirkels in de ruimte, zonder einde of begin. In een eindeloos refrein, er bestaat geen medicijn tegen oud

Herman van Veen met de Nederlandstalige versie van The Windmills of Your Mind. Zeer kort en krachtig vertaald en gezongen als Circles. Frank Sinatra in een uitvoering met Jobim op zijn Braziliaans. Quiet Nights of Quiet Stars.

Bésame mucho, maar niet zomaar door de eerste de beste. Nee, door Cesaria Evora. Niet de eerste de beste, dat zegt ook Sammy Davis Jr. I'm not anyone.

Shirley Bassey, I'm nothing without you. Dat is misschien lichtelijk overdreven, maar laat ons zeggen, we overdrijven alleen in gematigdheid. Volgende is een mond vol. Che vuole questa musica stasera? Uit de film Profumo, di Donna van Armando Trovajoli en Peppino Gagliardi. En daar ga ik stoppen met mijn Italiaans.

Dat is meer Italiaans, naar mijn goesting althans, om uit te spreken. Senza fine van Peggy Lee. There will never be another you, Nat King Cole.

Billie Holiday en de titel terecht, Tenderly. Billie Holiday draaien wordt hier stilaan een gewoonte, een goede gewoonte. You're getting to be a habit with me. Meld

0: Doris Day met een engelenstem. I'll never stop loving you. Laat ons daar een iets grovere stem tegenover zetten. Moon River, Louis Armstrong.
1: Moon River, wider than the mile, I'm crossing you in style.

Louis Armstrong, Moon River. En als al het voorgaande niet voldoende was om u nog een uurtje te doen luisteren, dan weet ik niet wat ik nog moet draaien. Misschien Something Cool, Tiernis Sutton. Tot straks.

to simply sit and rest a while. Now I know it's a shame.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Zo'n uur geleden is de Franse regering in crisisoverleg gegaan over de bosbranden in het zuidwesten van het land. Het vuur blijft zich uitbreiden richting Bordeaux. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Eerst was er sprake van 63.000 mensen die zijn geëvacueerd hier in het zuidwesten van Frankrijk. Wel, dat zijn er nu al 110.000 en er is al 14.000 hectare bos verwoest. Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
2: Het is nog afwachten wat er uit dat crisisoverleg zal komen. De Franse president Macron heeft intussen ook het leger ingezet. Ook in Spanje is er overleg. De minister van Binnenlandse Zaken zit er samen met de hulpdiensten, nu de branden in de buurt van de hoofdstad Madrid blijven uitbreiden. Al meer dan 60.000 mensen werden geëvacueerd. Twee bosbranden zijn er samengekomen tot één grote vlammenzee en het vuur raakt er maar moeilijk onder controle. Opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Molenbeek, dat schrijft HLN. Afgelopen nacht werd een woning beschoten. Er vielen geen gewonden. De daders konden wegvluchten en worden nog gezocht. Enkele dagen geleden kwam een man nog om het leven bij een schietpartij. Mogelijk ging het toen om een afrekening in het drugsmilieu. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: En ik ben er terug, liefste duifjes. Hier Mark Gerard met een tweede deel Platenbazaar tot middernacht. Ik had geen liedje getiteld Antwerp by Night, spijtig. Dus maar London by Night, The Singers Unlimited.

Het van Joni Mitchell bekende nummer Both Sides Now, maar dan gebracht door Hayley Westenra, duidelijk in de opera opgeleid. Dat kon u horen. American Tune, het is een liedje geschreven door Paul Simon in 1973, hier op een zeer bijzondere manier gebracht door de verder onbekende groep. Althans voor mij, Crooked Still. American Tune.

0: Tom Waits, Little Trip to Heaven. En nu weet ik, hou van die stemmen als kaas raspen, maar dan in een beetje honing gedrenkt. Dat is goed om de eelt van de ziel te halen. Dimitri van Toren, precies, je past precies in mijn wereld.
1: Jij bleek een deel van de puzzel.

Ongelooflijk mooi vind ik dat Lara Fabian samen met Moran, Tu es mon autre. Het is een duet dat zou kunnen thuishoren in een opera van Dilly Bess, Lakmé, het parelduet. Je moet het maar eens opzetten bij gelegenheid. Isn't she lovely? De broer van Freddy Cole.

Etta James, you've changed. Maar zij is nooit veranderd, is altijd dezelfde gebleven. En u weet, ik kook graag met zeer verscheiden ingrediënten. Het meest absurde kan ik eraan toevoegen, alhoewel, dat is misschien ook wat overdreven. In elk geval, tegenover Etta James zet ik dan Stephen Bishop met Never Letting Go.

Roemer, you just don't know people. Je weet het maar nooit. Ja. Hopelijk kennen we iets meer van muziek. Althans, door veel te luisteren kunnen we toch doen alsof. Ik weet niet waarom bepaalde liedjes een hit worden en andere totaal in de coulissen verdwijnen. Het volgende had van mij gerust een hit mogen zijn, is het nooit geworden. John Legend samen met Sergio Mendes. Please, baby, don't.

The Dreamer, duidelijk 60s sound, want dat kwam uit een LP uit 1965 en gezongen door Wanda De Sa. Ik kende ze totaal niet, tot nu. En nu waarschijnlijk ook niet. For All We Know, Gregory Porter.

Tot daar deze platenbazaar. Ik neem deze week afscheid van u. Enkel tot volgende week natuurlijk. Ik wens u zoete dromen, een fantastisch weekend en ik geef u een biechtkis. En wat die zoete dromen betreft, misschien komen we elkaar daar wel tegen. Maybe you'll be there. Diane Krall.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. Dat heeft president Macron beslist. In het zuidwesten nadert het vuur de stad Bordeaux. De autoriteiten vrezen dat ook inwoners daar zullen moeten vertrekken. Er werden nu al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd en dat aantal blijft dus oplopen. In totaal is al zo'n 19.000 hectare natuur opgebrand. De nieuwe importtarieven van de Amerikaanse president Trump zullen we niet al te veel voelen in ons land. Dat zegt het Verbond voor Belgische Ondernemingen. Het gaat om importheffingen tot 12,5%. Naar eigen zeggen in de strijd tegen dwangarbeid. Al geldt er los van deze beslissing wel vanaf volgende week een tax van 15% op geneesmiddelen. En dat is net de helft van wat ons land uitvoert naar de VS. Olivier Joris van het VBO.
3: Dat betekent dat er misschien minder vraag is aan de Amerikaanse kant omwille van het feit dat onze producten duurder geworden zijn, want de invoertarieven worden betaald door de importeur en op het eind van de rit door de eindconsument, dus door de Amerikaanse consumenten.
2: De tarievenoorlog heeft Belgische bedrijven al 2,7 miljard euro gekost. En een nieuwe gouden medaille voor Bart Swings. Op het EK skileren in Italië won hij nu ook de afvallingskoers op de weg over 15 kilometer. Eerder deze week pakte hij ook al 3 keer goud op de piste, op de puntenkoers, de afvallingskoers en de 1000 meter. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.